wijs me uit. De pandemie ligt op niet thuis, dus dat zijn laatste vinger is. Er is de ruimte, wel niet trust het. Is dat een blauwe nacht, wie het?